Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal. Radio Optimaal is altijd actueel, zelfs met de muziek.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Welkom terug bij Radio Optimaal.
3: Radio Optimaal.
2: Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
3: Allerbeste vriendje.
2: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
3: De Optimaal Plaat van deze week.

kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte en mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd, maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs, we hebben dingen meegemaakt, maar soms gaat dat zo. Zonder jou voel ik de kou en de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen. Door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben nergens zonder jou.

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl. Dit is de beste mix. Met muziek en informatie.
1: Radio Optimaal.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Thuis, in de auto of op het werk. Wij helpen jou de dag door. Dit is Radio Optimaal.

0: Naar de volgende plaat. Het allerlaatste nieuws en het meest actuele weerbericht. Optimaal houdt u elk uur optimaal op de hoogte.
1: Tot zo, na nieuws en weer.
2: Yo, hey, check this out.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Nu 30 minuten non-stop hits.
3: Optimaal.

Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: kan ik een kopje koffie voor je halen? Ja, neem ik een dankje, goed?
1: Ja, lijkt verdorie wel of je onder het matras hebt gelegen in plaats van erbovenop, Bonnie.
2: Ik zweer het je.
3: Hit na hit.
4: Hey, DJ.
3: En volop plezier.
2: Volop plezier.
3: Radio Optimaal.

0: beste burgers van Nederland. Onze boeren worden met uitsterven bedreigd. Zij pakken graag met de overheid stikstof aan. Steun Eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Hashtag laat de boer niet stikken.
1: Muziek in je eigen taal.
2: Dat is het helemaal.
1: Radio Optimaal.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: altijd de heetste hits hier op jouw Radio Optimaal.
1: Optimaal Nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Optimaal.
3: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.

0: Optimaal. Dit is het weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden. Alleen in de kop van Noord-Holland en op Texel kan een spatje regen vallen bij een matige zuidwestenwind. De ochtend verloopt de komende uren redelijk fris. Vanmiddag kan er in het westen en noordwesten aan de kust nog hier en daar een lokaal buitje vallen. Voor de rest is het bijna overal droog in Nederland. Er staat weinig wind en stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Alleen aan de westkust staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Het kwik loopt vandaag op tot maximaal een graad of 20. Vanavond blijft het overwegend droog met wolkenvelden en tussendoor opklaringen. Vannacht neemt de bewolking iets toe en dan dalen de temperaturen naar rond de 11 graden boven land en 14 graden aan zee. Morgen trekt de rustige regenzone langzaam verder naar het oosten. In het westen gaat dan de zon schijnen. Het kwik loopt op tot een graad of 18 in het oosten en tot 20 graden in het zuiden en westen. Zaterdag kan er in de ochtend plaatselijk mist ontstaan. Daarna afwisselend periode met zon en stapelwolken. In de middag kan het regionaal regenen. De maxima liggen rond de 20 graden aan de kust en rond de 23 graden verder landinwaarts. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.
1: Altijd de beste muziek.
2: Optimaal, dan weet je wat je hoort.

0: optimaal. Het laatste
1: nieuws. Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen als Ridouan Taghi en Bolle Jos. Uitkeringsinstantie UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Brits Openbaar Ministerie bekendgemaakt. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: ben op weg naar een MT-overleg. Mm-hmm. Al helemaal in mijn hoofd daar. Wil nog even snel iets kortsluiten met die jongens. Dus ja, ik loop zo die bouw op.
1: Onbeschermd.
0: Zonder helm inderdaad.
1: Wat gebeurde er?
0: Ja, Toon staat op die steiger. Die hoort me aankomen. Draait zich om, tikt een hamer aan en boem, oud als ik.
1: Letsel?
0: Alleen tijdelijk. Erger was de schade door afwezigheid, verzekeringspremies en zo. Ja, wat een voorbeeld ook, hè. Ik schaam me kapot.
2: Een bedrijfsongeval komt niet onaangekondigd. Uw norm is de norm van uw medewerkers. Kijk voor meer tips op arboportaal.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novy Orengoy gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer, overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Koffie, thee, boterhammetje erbij en lekker ontwaken. Dit is de Breakfast Show op Radio Optimaal.
3: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
4: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: Op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden. Alleen in de kop van Noord-Holland en op Texel kan een spatje regen vallen bij een matige zuidwestenwind. De ochtend verloopt de komende uren redelijk fris. Vanmiddag kan er in het westen en noordwesten aan de kust nog hier en daar een lokaal buitje vallen. Voor de rest is het bijna overal droog in Nederland. Er staat weinig wind en stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Alleen aan de westkust staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Het kwik loopt vandaag op tot maximaal een graad of 20. Vanavond blijft het overwegend droog met wolkenvelden en tussendoor opklaringen. Vannacht neemt de bewolking iets toe en dan dalen de temperaturen naar rond de 11 graden boven land en 14 graden aan zee. Morgen trekt de rustige regenzone langzaam verder naar het oosten. In het westen gaat dan de zon schijnen. Het kwik loopt op tot een graad of 18 in het oosten en tot 20 graden in het zuiden en westen. Zaterdag kan er in de ochtend plaatselijk mist ontstaan. Daarna afwisselend periode met zon en stapelwolken. In de middag kan het regionaal regenen. De maxima liggen rond de 20 graden aan de kust en rond de 23 graden verder landinwaarts. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Leuk dat je luistert! Radio Optimaal!

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar Werk-Woonverkeer. Werk-Woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. Het weer, overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
1: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Dit is de Breakfast Show op Radio Optimaal.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer, overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
0: Radio Optimaal.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden. Alleen in de kop van Noord-Holland en op Texel kan een spatje regen vallen bij een matige zuidwestenwind. De ochtend verloopt de komende uren redelijk fris. Vanmiddag kan er in het westen en noordwesten aan de kust nog hier en daar een lokaal buitje vallen. Voor de rest is het bijna overal droog in Nederland. Er staat weinig wind en stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Alleen aan de westkust staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Het kwik loopt vandaag op tot maximaal een graad of 20. Vanavond blijft het overwegend droog met wolkenvelden en tussendoor opklaringen. Vannacht neemt de bewolking iets toe en dan dalen de temperaturen naar rond de 11 graden boven land en 14 graden aan zee. Morgen trekt de rustige regenzone langzaam verder naar het oosten. In het westen gaat dan de zon schijnen. Het kwik loopt op tot een graad of 18 in het oosten en tot 20 graden in het zuiden en westen. Zaterdag kan er in de ochtend plaatselijk mist ontstaan. Daarna afwisselend periode met zon en stapelwolken. In de middag kan het regionaal regenen. De maxima liggen rond de 20 graden aan de kust en rond de 23 graden verder landinwaarts. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.

0: Radio Optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoekers een stoffelijk overschot in het ei. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. Het weer, overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, dans tussen donker en licht. Achtergebleven.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Als de omstandigheden niet fors verbeteren, moeten de transporten maar stoppen, vindt de voedselautoriteit. Het overgrote deel van de dieren is jonger dan 8 weken. De vervoerders moeten binnen een jaar hun werkwijze hebben verbeterd, anders zijn ze de dwangsommen kwijt. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. De brug was onveilig voor het verkeer omdat zand en grond onder de pijlers vandaan waren gespoeld. Het herstel was eerder klaar dan verwacht. De omleidingen zorgden voor veel files en oponthoud op de A1 en de A50. Het was ook extra druk door de stakingen in het openbaar vervoer. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Optimaal. Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
3: Dit is jouw internetstation.
2: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
3: Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek.
2: Radio Optimaal.
3: Jouw allerbeste vriendje.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden. Alleen in de kop van Noord-Holland en op Texel kan een spatje regen vallen bij een matige zuidwestenwind. De ochtend verloopt de komende uren redelijk fris. Vanmiddag kan er in het westen en noordwesten aan de kust nog hier en daar een lokaal buitje vallen. Voor de rest is het bijna overal droog in Nederland. Er staat weinig wind en stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Alleen aan de westkust staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Het kwik loopt vandaag op tot maximaal een graad of 20. Vanavond blijft het overwegend droog met wolkenvelden en tussendoor opklaringen. Vannacht neemt de bewolking iets toe en dan dalen de temperaturen naar rond de 11 graden boven land en 14 graden aan zee. Morgen trekt de rustige regenzone langzaam verder naar het oosten. In het westen gaat dan de zon schijnen. Het kwik loopt op tot een graad of 18 in het oosten en tot 20 graden in het zuiden en westen. Zaterdag kan er in de ochtend plaatselijk mist ontstaan. Daarna afwisselend periode met zon en stapelwolken. In de middag kan het regionaal regenen. De maxima liggen rond de 20 graden aan de kust en rond de 23 graden verder landinwaarts. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Dit is Radio Optimaal. Jouw radio.

0: terug na het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Hoe klinkt dankbaarheid? Als een staande ovatie. Een improvisatie. Zinderend. Als een buiging of juiching van geluk. Dankbaarheid klinkt als een gratitude. Een muziekstuk geschreven voor iedereen die geeft aan de muzici van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Als dank voor uw steun. Beluister alle gratitudes op muziekinstrumentenfonds.nl.
1: De meeste hits.
2: Per vierkante seconde.
3: En die hoor je hier. Radio Optimaal.
4: Radio Optimaal.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus dit jaar al op 391. Als ProRail de 520 grote storingen overschrijdt, volgt een forse boete. Afgelopen jaar ging het 586 keer mis op het spoor en dat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. In juni reden nog meer dan een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht door kortsluiting. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling vond plaats bij de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen uit de Duitse autosector. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Voluit. Optimaal. Met opnieuw. Alleen de beste muziek. Die we starten.

0: Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.
1: Niet te stuiten.
2: Niet te stuiten.
1: Portie Monsterhits.
2: Radio Optimaal.

kijk die koeien nou, dat is toch niet te geloven wat ze allemaal neergooien.

0: Met Max deel ik de auto, met Lisa mijn muziek en met Tim deel ik de wasmachine. Maar wie deelt met mij zijn stamcellen? Ik heb namelijk leukemie. En het ziet er niet goed uit. Ik zoek een stamceldonor die matcht met mij.
1: Deel je gezondheid en word stamceldonor. Ga naar stamceldonor.nl en kijk hoe ook jij een leven kan redden.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is weer puur genieten.
4: Puur genieten.
5: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AWACS-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Ook Google en Apple werken aan een bril met ingebouwde camera. De Consumentenbond pleit voor een verbod in Europees verband. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus voor dit jaar al op 391. Bij meer dan 520 storingen krijgt ProRail een forse boete. Afgelopen jaar bedroeg die 2,75 miljoen euro. Impactvolle storingen komen vaak voor op het spoor. Zo reden er in juni ruim een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht na een grote kortsluiting. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling in de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen in de Duitse autosector. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: 24/7 online.
3: 24/7 online.
2: Het internetstation voor iedereen.
3: Voor iedereen.
2: RadioOptimaalFM.nl.

0: is jouw smaak optimaal.
1: Oeh, dat is lekker.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Gebruik ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Je radio staat weer optimaal.
2: Optimaal.
1: Je radio staat weer optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart voor de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna werd geraakt tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink van 17 naar minder dan 11% de voorbije jaren. Roken en drinken voor de conceptie kan risicovol zijn voor de zwangerschap. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AWACS-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Het weer, vanmiddag alleen lokaal nog een buitje, verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
4: Wij zijn er voor jou.
3: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
5: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Dit is het weerbericht.
1: De zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Vanavond klaart het wat op en blijft het droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13 en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen is het overwegend bewolkt en in het hele land kan wat regen vallen. Het wordt maximaal 19 graden. 'S Avonds klaart het op en wordt het droog. Zaterdag wordt een droge dag met af en toe de zon. Een zondag lijkt een natte dag te worden. 'S Middags wordt het dan een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je hoort ons overal. It's yours, it's music and more.
3: Radio Optimaal.

Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal. Altijd de heetste hits hier op jouw Radio Optimaal.

0: Optimaal.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart voor de Noorse koning Harald bij te wonen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol. Dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. Het weer, vanmiddag alleen lokaal nog een buitje, verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het

0: kans.
1: Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl.
2: De leukste hits in je eigen taal. Hier hoor je ze allemaal. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna geraakt werd tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op zo'n 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11%. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Speakers trillen, buren gillen. 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren. Radio Optimaal.
2: Ik zie mensen wiebelen.

De zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Vanavond klaart het wat op en blijft het droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13 en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen is het overwegend bewolkt en in het hele land kan wat regen vallen. Het wordt maximaal 19 graden. 'S Avonds klaart het op en wordt het droog. Zaterdag wordt een droge dag met af en toe de zon. Een zondag lijkt een natte dag te worden. 'S Middags wordt het dan een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Maandag tot en met vrijdag geniet je van een smaakvolle lunch met Optimaaltijd op Radio Optimaal, de nooit vervelende radio.
1: Zoek niet verder, je hebt ons gevonden. Optimaal.

0: optimaal. Het
1: laatste nieuws. Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd wordt bij een vermoedelijke nucleaire installatie. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid is onderweg om het te onderzoeken. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. En ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Nightcats.
1: Optimaaltijd.
2: Ik zoek Baas.
3: Gezocht. Tweevoeter. Om stoere viervoeter op leeftijd een fijne oude dag te bezorgen.
2: Ik zoek Baas.
4: Vol slanke eigenzinnige diva zoekt welgestelde heer die me aanbidt, maar me de ruimte geeft. Zonder foto geen reactie.
5: Ontmoet me in het dierenasiel. Kijk op www.dierenbescherming.nl.
6: Radio Optimaal.
7: Bel snel voor je radio.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West-Nijl-virus hebben, krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Via het internet is dit jouw allerbeste vriendje. www.radiooptimaalfm.nl.
4: Luister gezellig mee.

0: Optimaal. Dit is het
1: weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Vanavond klaart het wat op en blijft het droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13 en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen is het overwegend bewolkt en in het hele land kan wat regen vallen. Het wordt maximaal 19 graden. 'S Avonds klaart het op en wordt het droog. Zaterdag wordt een droge dag met af en toe de zon. Een zondag lijkt een natte dag te worden. 'S Middags wordt het dan een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd wordt bij een vermoedelijke nucleaire installatie. En in de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid is onderweg om het te onderzoeken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Deze week collecteer ik, Jenny, samen met duizenden vrijwilligers voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Het fonds voor mensen met een spierziekte, zoals mijn dochter Isa. Geef aan de collectant of doneer op spierfonds.nl. Dank u wel.
1: Weer of geen weer? Altijd de lekkerste muziek. Radio Optimaal

0: De grootste hits aller tijden hoor je bij Radio Optimaal.
1: Van uur tot uur, dag in dag uit.
2: Na de volgende plaat, het allerlaatste nieuws en het meest actuele weerbericht. Optimaal houdt u elk uur

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij, dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.

0: Dan nu het weerbericht.
1: De zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Vanavond klaart het wat op en blijft het droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13 en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen is het overwegend bewolkt en in het hele land kan wat regen vallen. Het wordt maximaal 19 graden. 'S Avonds klaart het op en wordt het droog. Zaterdag wordt een droge dag met af en toe de zon. Een zondag lijkt een natte dag te worden. 'S Middags wordt het dan een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. En er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West Nijl-virus. De afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

De leukste hits van vroeger en nu. Je hoort ze op Radio Optimaal. Are you ready?

0: piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
1: Beleef het mee! Radio Optimaal!

0: Wij draaien de hits die jij horen wil. Die jij horen wil.
1: Radio Optimaal.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letschert. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal Plaat van deze week. De Optimaal Plaat van deze week.

Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Vanavond klaart het wat op en blijft het droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13 en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen is het overwegend bewolkt en in het hele land kan wat regen vallen. Het wordt maximaal 19 graden. 'S Avonds klaart het op en wordt het droog. Zaterdag wordt een droge dag met af en toe de zon. Een zondag lijkt een natte dag te worden. 'S Middags wordt het dan een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.

0: Radio Optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. En in een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijken te verharden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Geef een slinger aan die knop en stem hem af op jouw radiostation. Dus parkeer je radio hier. Radio Optimaal.

Wist je dat onderwijs voor meisjes de manier is om armoede in Oost-Afrika te doorbreken? Daarom helpt Join for Joy meisjes om spelenderwijs weerbaar te worden en op school te werken aan hun toekomst. Help jij ook mee? Ga naar www.joinforjoy.net.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Non-stop hits.
3: Optimaal.
4: Werk-woonverkeer.
5: Met Ben van Hofstede.

Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op. Duw briefjes in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan.

passeer je voorhoofd met een stip, maar red mij niet. Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij.

0: Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Vanavond klaart het wat op en blijft het droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13 en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen is het overwegend bewolkt en in het hele land kan wat regen vallen. Het wordt maximaal 19 graden. 'S Avonds klaart het op en wordt het droog. Zaterdag wordt een droge dag met af en toe de zon. Een zondag lijkt een natte dag te worden. 'S Middags wordt het dan een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het geluid knalt je speakers uit. Dit

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.
1: De hele week, wat je verwendt.
2: Radio. Optimaal.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. En in China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Werk, woon, verkeer. Je hoort het op Optimaal.

0: echt impact maken met zoiets simpels als toiletpapier? Wij zijn de Good Roll, de duurzame wc-rol met een missie. Een veilig en schoon toilet voor iedereen. Wil je niet alleen rollen met ons, maar ook onderdeel worden van onze missie? Investeer dan met echte impact en steun onze crowdfundingcampagne. Check nu www.thegoodroll.nl. The Good Roll, let's make the world less shitty.
1: Op

Eindelijk, je werkdag zit erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is Ben van Hofstede in tussen werk en woonverkeer. Met de lekkerste gauwouwe en de beste hits.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. In een e-mail worden klanten gewaarschuwd. Behalve contactgegevens hebben de hackers ook informatie gestolen over gekochte producten en de gebruikte betaalmethode, maar bankgegevens zijn volgens de Bijenkorf niet buitgemaakt. De warehuisketen roept klanten op waakzaam te zijn, omdat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld phishing via e-mails is. In de noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. Dat wapen zou onderzeese datakabels kunnen saboteren zonder zichtbare sporen. De Russische schepen werden door NAVO-schepen gevolgd waarop de onderzeeboten het gebied verlieten. Er is geen schade ontdekt aan de kabels ter plekke. Spitsbergen is met twee kabels verbonden met het vasteland van Noorwegen. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op en het blijft droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag. Ja. Optimaal. Het geluid knalt je speakers uit. Tussen werk en woonverkeer.

0: Vanavond klaart het wat op en blijft het droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13 en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen is het overwegend bewolkt en in het hele land kan wat regen vallen. Het wordt maximaal 19 graden. 'S Avonds klaart het op en wordt het droog. Zaterdag wordt een droge dag met af en toe de zon. Een zondag lijkt een natte dag te worden. 'S Middags wordt het dan een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Tussen werk en woonverkeer met Ben van Hofstede.

Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven. Optimaal. Hier klinken de hits het beste.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30. Optimaal, net zo uniek als zijn muziek. Let's go.

0: Dit is Werkwoonverkeer op Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een jong kindje is gisteren om het leven gekomen bij een botsing op de Vrijheidslaan in Leiden. Uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Verschillende gegevens van klanten van de Bijenkorf zijn na een cyberaanval op logistiekpartner Ceva Logistics gestolen. En in de Noordelijke IJszee bij Spitsbergen hebben NAVO-schepen onlangs enkele Russische onderzeeërs onderschept die een nieuw wapen aan het testen waren. En dan nog het weer. Vanavond klaart het wat op, het blijft droog en in de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: De optimale gouden ouwe doordraai.

0: zwijgen over.
1: De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet.
2: Welke hulp is er eigenlijk allemaal?
3: Ik zou zo graag eens praten met mensen die dit ook meemaken.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Time to party.
6: Hier luister je lekker lang en vooral...
7: Here we go.
6: Heel lang lekker.
8: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.

Vanavond klaart het wat op en blijft het droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13 en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen is het overwegend bewolkt en in het hele land kan wat regen vallen. Het wordt maximaal 19 graden. 'S Avonds klaart het op en wordt het droog. Zaterdag wordt een droge dag met af en toe de zon. Een zondag lijkt een natte dag te worden. 'S Middags wordt het dan een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.
1: Overal en altijd. Radio Optimaal, wij zijn jouw allerbeste vriendje.

0: Tot zo na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Hit na hit.
3: Hey DJ.
2: En volop plezier.
4: Volop plezier.
5: Radio Optimaal.

0: Voor iemand met psychische klachten kan het veel betekenen als jij het gesprek hierover begint. Zo voorkom je dat iemand zich afzondert en houd je diegene dichtbij. Dat kan best lastig zijn, maar je begint zo'n gesprek al met een simpele...
1: Hey.
0: Kijk voor meer gesprekstips op heyhetisoké.nl.
2: Muziek in je eigen taal.
3: Dat is het helemaal.
2: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Een nieuw uur, een berg nieuwe energie. De hits van toen en de beste muziek van nu vliegen om je oren. Schakel je radio een standje luider, want hier is Radio Optimaal.
3: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
4: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond klaart het wat op en blijft het droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13 en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen is het overwegend bewolkt en in het hele land kan wat regen vallen. Het wordt maximaal 19 graden. 'S Avonds klaart het op en wordt het droog. Zaterdag wordt een droge dag met af en toe de zon. Een zondag lijkt een natte dag te worden. 'S Middags wordt het dan een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Radio.

0: nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Hey, leuk dat je luistert.
0: Radio Optimaal.

0: los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Zoveel hits. Zoveel hits. Dit is Radio Optimaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week.
1: Ladies and gentlemen, let's go! Hit
0: it! Voel je goed.
2: Radio Optimaal.
0: Dan weet je wat je hoort.
3: Telkens loop ik langs, maar ik zeg niks, ik kijk alleen.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een groot internationaal onderzoek naar illegaal paardenvlees zijn 7 invallen in Nederland gedaan. Volgens justitie is het vlees van duizenden afgekeurde dieren mogelijk verkocht aan consumenten. De bende zou sportpaarden die allerlei medicatie hadden gekregen hebben verhandeld als slachtpaarden. Met vervalste paardenpaspoorten en gemanipuleerde microchips zouden de regels zijn omzeild. Bij de doorzoekingen is een flink aantal paarden in beslag genomen. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voldoende steun om aan te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Infantino kwam een paar weken geleden met plannen om aandelen voor het WK te gaan verkopen, waarop een storm van kritiek losbarstte. De plannen werden ingetrokken, maar veel landen, waaronder Nederland, willen dat hij vertrekt. Van de 211 leden van de FIFA zijn er echter nog meer dan voldoende over om de voorzittersverkiezingen volgend jaar te winnen. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek. Dit is jouw internetstation. Want dit is radiooptimaalfm.nl. Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek. Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Morgenochtend bewolking met af en toe regen. Er waait nog steeds een matige zuidwester met langs de kust korte tijd een vrij krachtige westenwind. Morgenmiddag hetzelfde weerbeeld. De maximumtemperatuur ligt rond 19 graden. Morgenavond zijn er opklaringen. Het is goed deels droog, alleen in het oosten kans op een buitje. In het binnenland weinig wind, aan het water een matige noordwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: Beste burgers van Nederland, onze boeren worden met uitsterven bedreigd. Zij pakken graag met de overheid stikstof aan. Steun Eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Hashtag laat de boer niet stikken.
1: Dit is jouw radiostation. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vandaag vonden de laatste coronaverhoren plaats. De parlementaire enquêtecommissie sprak in 9 weken zeker 150 uur lang met 47 mensen. Vooral de besluitvorming in het kabinet was onderwerp van gesprek, maar ook de eenzaamheid door het vele thuiszitten en de mentale problemen die mensen daardoor opliepen. Onder andere oud-premier Mark Rutte en leden van het Outbreak Management Team werden gehoord. Over enkele maanden komt de coronacommissie met een eindverslag. De politie heeft een man gearresteerd op verdenking van 2 verkrachtingen in de jaren 90. De man van 61 uit Apeldoorn kon worden opgespoord dankzij DNA-onderzoek. De eerste verkrachting vond in 1995 plaats. Het slachtoffer werd in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. In 1997 vond in Deventer een soortgelijke verkrachting plaats. Het was toen al duidelijk dat het om dezelfde dader ging. Nu kon de man via verwanten in de DNA-databank worden geïdentificeerd. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio.

Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.

0: Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. De FIOD heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de FIOD betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Voluit.
2: Optimaal.
3: Met opnieuw. Alleen de beste muziek. Dieren starten.
4: Het zadel smelt onder mijn kont vandaan. Als wij al fietsend

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Niet te stuiten.
2: Niet te stuiten.
1: Portie Monsterhits.
2: Monsterhits. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Speakers trillen, buren gillen. 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren, Radio Optimaal.
2: Dit is de Optimaal Plaat van deze week. De Optimaal Plaat van deze week.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Altijd de heetste hits hier op jouw Radio Optimaal.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: 24/7 online.
3: 24/7 online.
2: Het internetstation voor iedereen.
3: Voor iedereen.
2: Radio Optimaal FM.nl.

En jij? Je kunt zoeken wat je wil. Maar dit is het beste station dat je kunt vinden op het internet. Dit is radiooptimaalfm.nl. Jouw allerbeste vriendje.

Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Er volgt veel bewolking met af en toe regen. De matige zuidwestenwind houdt aan met langs de kust korte tijd een vrij krachtige westenwind. In de middag hetzelfde weerbeeld. De maximumtemperatuur ligt rond 19 graden. 'S Avonds zijn er opklaringen. Het is goeddeels droog, alleen in het oosten kans op een buitje. In het binnenland weinig wind, aan het water een matige noordwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke eerste zondag van oktober tussen 2 en 5 uur krijg je hem bij Radio Optimaal te horen. De Rock Top 30 aller tijden. Jij bepaalt de lijst door jouw favoriete Rock Top 5 voor 1 oktober aanstaande in te sturen via het contactformulier op www.radiooptimaalfm.nl. Lekker rocken doe je tijdens de Rock Top 30 op Optimaal.
1: Meer muziek, meer variatie.
2: Radio Optimaal.

0: my heart.
1: Optimaal.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Helaas, Mehmet. Ja, wij gaan weg uit Mali. We zijn een beetje bang dat de gewapende meneren straks ruzie gaan maken. Maar zo'n flink jochie als jij kan toch misschien al wel voor zichzelf zorgen?
1: Zei niemand bij Save the Children. Ooit. Ever. Want wij zijn er voor kwetsbare kinderen. Onvoorwaardelijk. Bekijk hoe op savethechildren.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerke. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.

0: hier hoor je ze echt allemaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
1: Quiero que estamos rulando y empezó el

0: ben op weg naar een MT-overleg. Mm-hmm. Al helemaal met mijn hoofd daar. Wil ik even snel iets kort sluiten met die jongens. Dus ja, ik loop zo die bouw op.
1: Onbeschermd?
0: Zonder helm inderdaad.
1: Wat gebeurde er?
0: Ja, Toon staat op die steiger. Die hoort me aankomen. Draait zich om, tikt een hamer aan en boem, oud als ik.
1: Letsel?
0: Alleen tijdelijk. Erger was de schade door afwezigheid, verzekeringspremies en zo. Maar ja, wat een voorbeeld ook, hè. Ik schaam me kapot.
2: Een bedrijfsongeval komt niet onaangekondigd. Uw norm is de norm van uw medewerkers. Kijk voor meer tips op arboportaal.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Meer van het beste, nu op Radio Optimaal